0: variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo

0: Mistério Sul.
1: Mistério Sul.
0: Música,
1: música
0: em, sua,
1: em
0: vida.
1: Sua vida.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo Sul.

0: Rua Dr. Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
1: Supermercado Pilar.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: mais variedade.
1: Rua Doutor Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
0: Supermercado Pilar.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas Brazilië. Estéreo Sul Muziek.